0: 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 60 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en aan 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer? Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Dat was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heelo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en die kwam half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak. De buurtbussen in de regio rijden woensdag wel, ondanks de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vakbonden protesteren tegen de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, waaronder de WW en BIA. Omdat de buurtbussen door vrijwilligers worden gereden, blijven de lijnen tussen Egmond en Kamperduin en tussen Heilo en Egmond aan Zee volgens de dienstregeling rijden. Ook de lijndiensten van de Hugo Hopper in Dijk en Baard blijven rijden. Aan de Robons Bosweg in Alkmaar zijn 24 tijdelijke woningen geplaatst voor spoedzoekers. De woonunits werden de afgelopen dagen met vrachtwagens gebracht en met een kraan op hun plek gezet. Ze zijn bedoeld voor Alkmaarders die dringend een huis nodig hebben. De woningen moeten nu nog worden aangesloten en klaargemaakt. Daarna kunnen de eerste bewoners erin. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend. Een zeiler is zaterdagmiddag uit zee gered nadat hij tussen Schorel en Petten overboord was geslagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kwam in actie en ook een reddingshelikopter werd ingezet. De zeiler kon uit het water worden gehaald. Hoe het met diegene gaat is niet bekend. De zeilboot dreef ondertussen verder en kwam uiteindelijk op het strand terecht. Het is nog onbekend hoe de zeiler overboord kon slaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Uit het pakket Tom Bos van de Trombose Stichting. Dag Tom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Trombose Stichting, hoe lang bestaan jullie al?
1: Als stichting bestaan we al bijna 20 jaar. Dat is al een hele tijd.
0: Ja, en wat was ooit de aanleiding om de stichting te starten?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk dat we zeiden dat trombose een van de belangrijkste doodsoorzaken is. 1 op de 4 mensen in Nederland komt direct of indirect te overlijden als gevolg van een trombose en daar gedaan worden. En daar hebben ze besloten een stichting op te richten die het een doel stelt om geld op te halen, om zowel de inschatting te financieren naar trombose als ook om voorlichting te geven aan het grote publiek.
0: Ja, dus dat is jullie doelstelling ook eigenlijk, kennis geven van trombose en wat het eigenlijk is.
1: Klopt.
0: Ja, kan je ons kort vertellen wat het precies is?
1: Hè? Ja, heel kort gezegd, sluit bij een trombose goed prop een bloedvat af. En dat kan gevaarlijke gevolgen hebben. Moet je bijvoorbeeld denken aan een, dat kennen veel mensen misschien nog wel, maar bijvoorbeeld een longembolie. Of een hart- of een herseninfarct, of een vorm van trombose. Nou, en dat zijn natuurlijk levensgevaarlijke aandoeningen.
0: Ja. En sinds kort is er een lancering geweest voor een veilig vliegkaart, hè?
1: Ja, de vliegveiligheidskaart.
0: Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, op dit moment staat natuurlijk de vakantieperiode, die staat weer voor de deur. En dat betekent ook dat veel mensen weer in het vliegtuig zullen stappen. En we denken dat het daarom op dit moment goed is om mensen te waarschuwen dat als ze een lange vlucht maken, dat wil zeggen een vliegreis langer dan 4 uur, dat ze dan een verhoogd risico lopen op een boten. Maar we willen hen ook direct helpen, die kleine. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben de zogenaamde vliegveiligheidskaart te introduceren. En dat is eigenlijk een uitklapbaar kaartje. Het is zo groot als een betaalpas. Met informatie en tips over trombose en ook oefeningen die passagiers kunnen doen om trombose door een lange vliegreis te voorkomen.
0: Oké, dus onderweg kan je het ook doen?
1: Ja, zeker. Dat is juist de bedoeling. Want op die kaart, als je in een vliegtuig zit, daar staan onder andere oefeningen op die je kunt doen om te zorgen dat je het risico op trombose verlaagt.
0: Ja, helemaal uitsluiten kan natuurlijk niet, maar wel het lichter maken, zeg maar.
1: Je kunt er echt wat aan doen. En inderdaad, trombose is nooit voor de volle 100% te voorkomen. Maar je kunt er echt heel veel aan doen om te zorgen dat je het niet krijgt. Althans, dat de kans veel kleiner wordt dat je het krijgt.
0: Ja, want ongeveer langer dan 4 uur, dan wordt het al lastig, denk ik, hè? Dan is de kans groter. Als je langer dan 4 uur stil zit.
1: Ja, vanaf ongeveer 4 uur, dat heeft onderzoek heeft dat aangetoond. Ja, waardoor komt dat? Waardoor neemt dan dat risico nog extra toe als je dus lang vliegt? Dat heeft enerzijds te maken, de belangrijkste reden is dat je vaak een beetje opgepropt in een vliegtuig zit. Je beweegt of nauwelijks. Vaten kunnen worden afgesneld, met name in je benen. En een andere factor is dat door de lage luchtdruk in de vliegtuigcabine het bloed eerder kan gaan stollen. Nou, die twee factoren zorgen ervoor dat het risico toeneemt.
0: Ja, en adviseren jullie ook steunkousen, stuwkousen?
1: Nou, daar lopen de meningen eerlijk gezegd over uiteen. Het is zo, sommige mensen die doen dat, die hebben bijvoorbeeld eerder een trombose gehad en die worden geadviseerd door hun arts om een steunkous te dragen. Nou, die moeten dat ook vooral blijven doen. Je hebt ook een ander soort steunkous die je inderdaad kunt gebruiken, bijvoorbeeld in het vliegtuig. De meningen lopen een beetje uiteen of dat heel veel nut heeft of niet. Je moet namelijk, als je dit doet, moet je ervoor zorgen dat ze echt goed passen. En dat moet je echt goed laten opmeten, want op het moment dat zo'n kous te klein en te strak zit, ja, dan knijpt het je bloedvaten af.
0: Ja.
1: En heeft het een averechts effect. En zitten ze te los, ja, dan werkt het niet.
0: Nee. Dus goed laten opmeten in ieder geval door een expert.
1: Die moet je dan in ieder geval goed laten opmeten. Maar als je verder geen reden hebt te onderstellen dat je dat er geen andere factoren zijn die kunnen leiden tot een verhoogd risico op trombose. Als je zorgt dat je voldoende beweegt en dat je die oefeningen doet en dat je ook geen alcohol drinkt, maar bijvoorbeeld wel heel veel water. Als je nou ervoor zorgt dat je geen strakke, knellende kleding draagt, maar gewoon loszittende kleding, zodat je vrijer kunt bewegen, ja, dan is het eigenlijk niet echt nodig.
0: Nee. En de kaart is er nu, dus mochten we mee willen op vakantie, waar is die verkrijgbaar? Kunnen we hem bestellen?
1: Ja, die kan, de vliegveiligheidskaart kan gratis besteld worden op trombosestichting.nl/vliegveilig. En als mensen daar hun gegevens achterlaten, dan sturen we zo snel mogelijk het kaartje op.
0: Oké. Tom Bos, hartelijk dank voor de tijd en toelichting.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Oké, dag.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file door een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer en ongeveer 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio
1: 80. Indien wel zijn Arjan Vosmaandag aan.
2: Dag Lisette.
1: Hoi, fijn je te spreken.
2: Ja, gezellig, leuk.
1: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
2: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
2: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoefde er iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
2: Ja, en omdat er van in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
2: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
2: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
2: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
2: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
2: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
2: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
2: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar natte

0: over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat, dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd of dat, hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
0: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
0: Ik heb het tijdje praten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
0: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
0: dus dat was een leuke dag, was dat.
1: Mooi zo.
0: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
0: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw op duiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
0: Dus nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
0: Dankjewel, Lisette.
1: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen in de regio. Onder andere de A8 naar Amsterdam vanuit Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 50 minuten. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heelo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en die kwam half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak. Autohandelaar Schuit moet ruim 9 ton betalen aan de gemeente Dijk en Waard na de asbestbrand in Noord-Schaarwoude. Dat stelt de advocaat van de gemeente. Schuit maakt bezwaar tegen de eisen van de gemeente omdat hij zelf slachtoffer is van de brand en niet verwijtbaar zou hebben gehandeld. Bij de brand op 1 januari van dit jaar kwam asbest vrij uit een naburig pand, waarna de gemeente forse kosten maakte om het asbest op te ruimen. Ondernemers in Bergen aan Zee zijn de procedure gestart voor de oprichting van een bedrijven-investeringszone in het dorp. In een bedrijven-investeringszone dragen alle ondernemers binnen deze zone bij aan een investeringsfonds. Daarmee kan worden geïnvesteerd in promotie en evenementen in het dorp. De ondernemers hopen Bergen aan Zee zichtbaarder te maken en zo meer bezoekers te trekken naar de badplaats. Twee mannen die worden verdacht van het dodelijke geweld tegen de 52-jarige Brit Tommy Parker in Heerhugowaard zeggen dat ze uit noodweer handelden. Het OM vermoedt dat juist de drie mannen een afspraak hadden in het criminele circuit. De verdachten worden aangeklaagd voor moord of doodslag. Parker overleed door verbloeding na een hagelschot. De rechtbank beraadt zich of de twee verdachten hun rechtszaak in gevangenschap moeten afwachten. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat onder andere te merken op de A10, de Ring van Amsterdam. Bij afrit Slotervaart staat een kapotte vrachtwagen en is 1 rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 10 minuutjes. Verder de A4 en vanuit Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer, 10 minuten over 5 kilometer. En tenslotte de A27 Almere-Utrecht, tussen Almere en Huizen, 10 minuten en ongeveer 6 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, honkbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Amsterdam. File tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost, ongeveer 10 minuten extra. Ook een kapotte auto op de A4 vanuit Den Haag. File voor Amsterdam Sloten, 10 minuten vanaf knooppunt de Hoek. Er is namelijk één rijstrook dicht en helemaal dicht door een ongeluk in beide richtingen, de N201 bij Vreeland. Onbekend hoe lang het daar gaat duren, je kunt daar lokaal omrijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De 41-jarige heer Hugo Waardig die wordt verdacht van het hebben van een drugslab in zijn woning in de stad van de Zon wil vrijkomen uit voorarrest. De politie ontdekte het lab aan de Keerkring in maart en vond ook MDMA, cocaïne en amfetamine. Zijn advocaat vindt dat de inhoudelijke behandeling op 3 december te lang op zich laat wachten. De rechtbank beraadt zich over de vraag of de man vrijkomt. Het Openbaar Ministerie is daar erg op tegen. De buurtbussen in de regio rijden woensdag wel, ondanks de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vakbonden protesteren tegen de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, waaronder de WW en BIA. Omdat de buurtbussen door vrijwilligers worden gereden, blijven de lijnen tussen Egmond en Kamperduin en tussen Heilo en Egmond aan Zee volgens de dienstregeling rijden. Ook de lijndiensten van de Hugo Hopper in Dijk en Waard blijven rijden. Raadsleden in Dijk en Waard hebben vragen gesteld over de pilot met kabelgoten in de gemeente. Volgend jaar begint een pilot die het thuisladen van elektrische auto's met een kabelgoot moet onderzoeken. Maar in Castricum is zo'n proef net afgerond met positief resultaat. 4 partijen in de raad willen nu weten of het college ook naar de resultaten uit Castricum kijkt en wat de voortgang is van de pilot in Dijk en Waard. Natuurgebied Het Limmerdie bij Heilo wordt uitgebreid met 3,5 hectare grasland langs de A9. Landschap Noord-Holland kon het perceel aankopen, mede dankzij ruim 120.000 euro uit de nalatenschap van de natuurliefhebber met een sterke band met het gebied. Het grasland is zo groot als ongeveer 5 voetbalvelden en ligt tussen weilanden die al van Landschap Noord-Holland zijn. Daardoor kan het natuurgebied voortaan beter als één geheel worden beheerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
4: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
5: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
4: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
3: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
6: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
7: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
8: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
3: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Op de A10 bijvoorbeeld file tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 kilometer, 15 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Almere en Eemnes, 20 minuten, 11 kilometer. En tenslotte nog de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam, tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hoogvliet. 13 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio hier en daar nog wat vertraging, maar op de meeste plekken is de spits nu wel echt afgelopen. Op de A9 nog niet helemaal, richting Amstelveen vanuit Diemen. Tussen Amsterdam-Eiburg en Amstelveen zelf 10 minuten oponthoud. Ook de A10 staat erbij. De weg tussen Zeeburg en Slotervaart, 10 kilometer en 10 minuten. En vervolgens ook nog de A27 Almere-Utrecht tussen Almere en Huizen. 5 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De 41-jarige heer Hugo Waardig die wordt verdacht van het hebben van een drugslab in zijn woning in de stad van de Zon wil vrijkomen uit voorarrest. De politie ontdekte het lab aan de Keerkring in maart en vond ook MDMA, cocaïne en amfetamine. Zijn advocaat vindt dat de inhoudelijke behandeling op 3 december te lang op zich laat wachten. De rechtbank beraadt zich over de vraag of de man vrijkomt. Het Openbaar Ministerie is daar erg op tegen. De buurtbussen in de regio rijden woensdag wel, ondanks de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vakbonden protesteren tegen de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, waaronder de WW en BIA. Omdat de buurtbussen door vrijwilligers worden gereden, blijven de lijnen tussen Egmond en Kamperduin en tussen Heilo en Egmond aan Zee volgens de dienstregeling rijden. Ook de lijndiensten van de Hugo Hopper in Dijk en Waard blijven rijden. Robons Bosweg in Alkmaar zijn 24 tijdelijke woningen geplaatst voor spoedzoekers. De woonunits werden de afgelopen dagen met vrachtwagens gebracht en met een kraan op hun plek gezet. Ze zijn bedoeld voor Alkmaarders die dringend een huis nodig hebben. De woningen moeten nu nog worden aangesloten en klaargemaakt. Daarna kunnen de eerste bewoners erin. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend. Een zeiler is zaterdagmiddag uit zee gered nadat hij tussen Schorel en Petten overboord was geslagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kwam in actie en ook een reddingshelikopter werd ingezet. De zeiler kon uit het water worden gehaald. Hoe het met diegene gaat is niet bekend. De zeilboot dreef ondertussen verder en kwam uiteindelijk op het strand terecht. Het is nog onbekend hoe de zeiler overboord kon slaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In de Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A10 door een ongeluk bij Overamstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: weer. Radio 80. Hits aan de lopende band. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring Oost, richting Utrecht. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daar heb je 5 minuten vertraging. Ook op onthoud op de A27, richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En daardoor loopt het ook vast op de N305, Dronten, richting Almere. Voor de aansluiting met de A27 staat 2 kilometer file en daar heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heiloo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. Twee mannen die worden verdacht van het dodelijk geweld tegen de 52-jarige Brit Tommy Parker in Heerhugowaard zeggen dat ze uit noodweer handelden. Het Openbaar Ministerie vermoedt juist dat de drie mannen een afspraak hadden in het criminele circuit. De verdachten worden aangeklaagd voor moord of doodslag. Parker overleed door verbloeding na een hagelschot. De rechtbank beraadt zich of de twee verdachten hun rechtszaak in gevangenschap moeten afwachten. De gemeente Alkmaar overweegt de maximumsnelheid op de Koning Willem-Alexanderlaan in de Rijp te verlagen naar 30 km per uur. Dat staat in een nieuw verkeersplan voor de Rijp. Omwonenden van de Koning Willem-Alexanderlaan klagen al langer over hoge snelheden op deze weg binnen het bebouwde kom van de Rijp. De verwachting is dat het met het verlagen van de gewone snelheid ook de nu voorkomende excessen doet afnemen. Lokale overheden hebben het moeilijk met de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Officieel is het terugdringen van deze invasieve exoot een taak van de provincie. Maar de provincie Noord-Holland wil alleen hoornaarnesten weghalen als die in een natuurgebied liggen. Gemeenten hebben geen financiële middelen om nesten weg te halen. Alkmaar nam vorige week het besluit om per nest te bekijken of het toch kan worden weggehaald. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het voormalige koloniehuis, het Zeehuis in Bergh aan Zee, doet weer mee aan de Open Monumentendagen. Dit jaar is het huis niet alleen bij de dagen van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags open voor geïnteresseerd publiek, maar is er ook een climate hike georganiseerd vanuit het huis op zondag 13 september van 1 uur 's middags tot 4:30.
2: Hits aan de lopende band.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 richting Utrecht heb je tussen Almere Hout en Huizen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen laat binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de monumentale knotlindes rondom de Ruïnekerk. De werkzaamheden starten rond week 38. Onderzoek laat zien dat 8 van de 19 historische lindes zijn aangetast. Daarom is onderhoud nodig. Zo blijven de bomen veilig en kunnen ze zo lang mogelijk behouden blijven.
0: Hits aan de lopende band.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A5 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Uithoorn is door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij deed zich in 2023 voor als een bankmedewerker en zo mensen geld afhandig maakte, onder andere in de regio Alkmaar. De rechtbank hekelde de georganiseerde en doortrapte wijze waarop misbruik werd gemaakt van het gewekte vertrouwen. De man moet bovendien ruim €36.400 schadevergoeding betalen. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heiloo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. De 41-jarige Herugewaarde, die wordt verdacht van het hebben van een drugslab in zijn woning in de stad van Zon, wil vrijkomen uit voorarrest. De politie ontdekte het lab aan de Keerkring in maart en vond ook MDMA, cocaïne en amfetamine. Zijn advocaat vindt dat de inhoudelijke behandeling op 3 december te lang op zich laat wachten. De rechtbank beraadt zich over de vraag of de man vrijkomt. Het Openbaar Ministerie is daar erg tegen. Natuurgebied Het Limmerdier bij Heiloo wordt uitgebreid met 3,5 hectare grasland langs de A9. Landschap Noord-Holland kon het perceel aankopen, mede dankzij ruim €120.000 uit de nalatenschap van de natuurliefhebber met een sterke band met het gebied. Het grasland is zo groot als zo'n 5 voetbalvelden en ligt tussen de weilanden die al van Landschap Noord-Holland zijn. Daardoor kan het natuurgebied voortaan beter als één geheel worden beheerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Rits Rats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt... met stijl, humor en bravoure. De band is een bekende verschijning in de Egmonde en de wijde omgeving. Rits Rats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen van Muziekcafé Sonier.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.

dat heb je bij zo'n programma als bij 80 aan tafel. Dan moet je wel eens een beetje zeggen in plaats van het gevraagde product. Gogel de gogel. Ja, zelfs in de meest geavanceerde studio heb je af en toe wel eens een machine tekort. Maar dat lossen we gewoon even op door een dingetje in het apparaat te doen. Dan komt hij zo wel. 3, 2, 1. Ja, daar gaan we hoor. Even trouwens speciaal gedraaid voor Ingrid. Die vond het een leuk plaatje. Volgens haar is het een nummer dat uitstekend geschikt is voor een burlesque show. Nou, dat denk ik ook wel, ja.

Onder andere een gouden oude rood-wit-blauwe van de New Four. Vrij zijn als een vogel. Het lijkt me heerlijk.

Voor vrij zijn als een vogel krijgt hij een papiertje in mijn handen. Pas op voor laagvliegende troetels geven. Bedoel je daar nou weer mee? Oh, dat. Ja, hier is er eentje. Al lang geleden. Malcolm McNeil. En Hey, You Love.

kust- en duinstreek. Het is vandaag een regenachtige dag en die regen die kan variëren van matig tot een felle bui, dus een paraplu is wel aan te raden. Het is overigens wel met een maximum temperatuur van 17 graden en de wind die valt ook wel mee. Dat is slechts windkracht 3.

Ja, ja. Bleu, blanc, blond, barcel, amon, vastlast. En ik heb uit een bak, ergens in een platenwinkel, heb ik een cd'tje gevist. En daar staan allemaal oude melodiekjes op uit Disney films. En dit keer draai ik Jim Jimmery.

Ja, wat een leuk cd'tje. Allemaal melodietjes uit oude Disney films. En dat was dan Chim Chimmery. Ja, wij gaan weer naar de jaren 70. Edison Lighthouse. Love Grows, Where My Rosemary Goes.

where my rosemary goes. Gezellig, bij 80 aan tafel. Hier is George Baker, over and over.

0: kokhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberdaar.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Uithoorn is door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij deed zich in 2023 voor als een bankmedewerker en zo mensen geld afhandig maakte, onder andere in de regio Alkmaar. De rechtbank hekelde de georganiseerde en doortrapte wijze waarop misbruik werd gemaakt van het gewekte vertrouwen. De man moet bovendien ruim €36.400 schadevergoeding betalen. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heiloo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. De buurtbussen in de regio rijden woensdag wel, ondanks de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vakbonden protesteren tegen miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid, waaronder de WW en WIA. Omdat de buurtbussen door vrijwilligers worden gereden, blijven de lijnen tussen Egmond en Kampernduin en tussen Heinlo en Egmond aan Zee volgens de dienstregeling rijden. Ook de lijndiensten van de Hugo Hopper in Dijkenwaard blijven rijden. Raadsleden in Dijkenwaard hebben vragen gesteld over de pilot met kabelgoot in de gemeente. Volgend jaar begint een pilot die het thuisladen van elektrische auto's met een kabelgoot moet onderzoeken. Maar in Castricum is zo'n proef net afgerond met positief resultaat. 4 partijen in de raad willen nu weten of het college ook naar de resultaten uit Castricum kijkt en wat de voortgang is van de pilot in Dijkenwaard. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel, het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

Surprise. Sunshine and rain. Nou, de zon zien we vandaag niet zo erg, maar die regen, ja, dat wel. Michael Nesmith, de Monkees van vroeger. Dit is Silver.

Richard Barnes en Take to the Mountains. Heerlijke muziek uit de jaren 70 vandaag vooral. En toen zijn er hele mooie dingen gemaakt. Ook onder andere deze van Brian Hyland's Gypsy Woman.

Jennings was dat met Gypsy Woman. En de muziek gaat weer lekker door. Weer geen spelters te krijgen vandaag. Dit is de Marmalade. Rainbow.

En een diepe zucht aan het einde. Ja, dan is het nu weer tijd voor eentje uit die hele lange rij van muziekjes die gebruikt zijn voor jingles en commercials. Hier is Cimarron en u hoeft bij ons geen lid te worden. Rings. MUZIEK

Formatie Cimarron en Rings. En mocht dit vergeten zijn, dat was een tune die gebruikt werd voor de ledenwerving van de VARA notabene. Even naar ons huisje aan de dijk hoor. De muziek uit mooi Volendam. Dit zijn de Cats met One Way Wind.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel, het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie, Juriaan Kniezen.
5: Terug in de tijd met deze radio.

Simon. En het vreugdevolle weerzien van moeder en zoon in dit geval. Goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van Bij 80 aan tafel.

0: Rascals and People Got to Be Free. Tijd voor een gouden oude rood-wit-blauwe.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.

Het wordt daar steeds voller in die studio. Heel groot koor in één op de achtergrond. Heerlijk hoor. Klein café aan de haven. Dat was Pierre Gardner. En dan nu Stevie Wonder. Even dansje. Dit is Sir Duke.

0: Ja, dan is hij in één afgelopen. Dat was hem dan. Stevie Wonder en Sir Duke. En ik heb hier een plaatje dat speciaal bestemd is voor iedereen die morgen op de fiets moet, omdat het openbaar vervoer in staking gaat.
1: Een wenkje voor de weggebruiker.

De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het is vandaag een regenachtige dag en die regen die kan variëren van matig tot een felle bui, dus een paraplu is wel aan te raden. Het is overigens wel met een maximum temperatuur van 17 graden en de wind die valt ook wel mee. Dat is slechts windkracht 3.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey.
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.

0: Ik weet ook niet wat er gebeurt, maar goed.
1: Deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
0: Oeh, oeh, oeh, oeh.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
3: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
1: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best wakker op Radio 80.
4: En doen we het stil op de radio. Apart.
1: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de Ring Alkmaar en industriegebied Boekelemeer doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. De gemeente Castricum wacht nog steeds op een reactie van asielminister Bart van der Brink op een brief die maanden geleden is verstuurd. De brief is een reactie op de tik op de vingers die Castricum kreeg omdat er te weinig opvangplekken worden gerealiseerd. Het college laat het ministerie in een nieuwe brief weten dat het uitblijven van de reactie geen recht doet aan de inspanningen die Castricum heeft geleverd. Twee mannen die worden verdacht van het dodelijk geweld tegen de 52-jarige Brit Tommy Parker in Heerhugowaard zeggen dat ze uit noodweer handelden. Het Openbaar Ministerie vermoedt juist dat de drie mannen een afspraak hadden in het criminele circuit. De verdachten worden aangeklaagd voor moord of doodslag. Parker overleed door verbloeding na een hagelschot. De rechtbank beraadt zich of de twee verdachten hun rechtszaak in gevangenschap moeten afwachten. De gemeente Alkmaar overweegt de maximumsnelheid op de Koning Willem-Alexanderlaan in de Rijp te verlagen naar 30 km per uur. Dat staat in een nieuw verkeersplan voor de Rijp. Omwonenden van de Koning Willem-Alexanderlaan klagen al langer over hoge snelheden op deze weg binnen het bebouwde kom van de Rijp. De verwachting is dat het met het verlagen van de gewone snelheid ook de nu voorkomende excessen doet afnemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Dit is bij 80 aan tafel, het lunchprogramma van Radio 80.
8: En allemaal mee eten.
7: Presentatie Juriaan Kniezen.

Helden maakt het leven mooi. To make my life beautiful was dat Alex Harvey. Pieter Noon.

0: Meet Me on the Corner, down at Joe's Café. Pieter Noen was dat. En ik ga even speciaal een plaatje draaien voor het Nederlandse G-handbalteam. Want die gingen naar Zweden en ze kwamen terug. Niet met brons, niet met zilver, maar met goud.
1: You came, you saw, you conquered.

Jim Gilstrap and Swing Your Daddy. En Timmy Thomas die staat alweer te popelen, want die is als volgende. Why can't we live together?

ja, waarom je nou het einde van deze opname steeds op theezakje, theezakje, weet ik ook niet. Had hij misschien trek in een kopje? Ik weet het niet, luisteraars, maar het zal altijd een raadsel blijven. Wij gaan er zo meteen van tussen. En dan spreek ik u aanstaande donderdag weer voor de Flashback Show. En hier is nog even Lenny Koer.

0: @velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.

0: beter dan het was.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige man uit Uithoorn is door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij deed zich in 2023 voor als een bankmedewerker en zo mensen geld afhandig maakte, onder andere in de regio Alkmaar. De rechtbank hekelde de georganiseerde en doortrapte wijze waarop misbruik werd gemaakt van het gewekte vertrouwen. De man moet bovendien ruim €36.400 schadevergoeding betalen. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heiloo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. De 41-jarige Herugewaarde, die wordt verdacht van het hebben van een drugslab in zijn woning in de stad van Zon, wil vrijkomen uit voorarrest. De politie ontdekte het lab aan de Keerkring in maart en vond ook MDMA, cocaïne en amfetamine. Zijn advocaat vindt dat de inhoudelijke behandeling op 3 december te lang op zich laat wachten. De rechtbank beraadt zich over de vraag of de man vrijkomt. Het Openbaar Ministerie is daar erg tegen. Natuurgebied Het Limmerdier bij Heiloo wordt uitgebreid met 3,5 hectare grasland langs de A9. Landschap Noord-Holland kon het perceel aankopen, mede dankzij ruim €120.000 uit de nalatenschap van de natuurliefhebber met een sterke band met het gebied. Het grasland is zo groot als zo'n 5 voetbalvelden en ligt tussen de weilanden die al van Landschap Noord-Holland zijn. Daardoor kan het natuurgebied voortaan beter als één geheel worden beheerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dit moment doen we ecologisch onderzoek in verschillende wijken. In woonwijken onderzoeken ecologen waar beschermde diersoorten leven. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor het soortenmanagementsplan SMP van de gemeente. Als inwoners hun spouwmuur willen isoleren, moet er vooraf een ecologisch onderzoek voor de woning worden uitgevoerd, omdat de beschermde diersoorten in de spouw kunnen wonen. Een SMP is een groter ecologisch onderzoek op gebiedsniveau. Als SMP er eenmaal is, dan is onderzoek per woning niet meer nodig. Dat scheelt de inwoners.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Slotkapel in Egmond aan de Hoef sluit de zomer af met een theatervoorstelling, een open monumentenweekend en muzikale optredens. Door heel september is er weer genoeg te beleven. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is de Slotkapel open tijdens het monumentenweekend. Van 12 uur tot 5 uur 's middags. Beide middagen zijn er tussen 2 en 5 uur muzikale intermezzo's.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Alles over

0: Take me away, haha.
1: En fraaie items.
2: Huis, tuin en keukenfeitjes.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
2: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad rijdt het langzaam tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. Hier heb je 5 minuten extra reistijd. En ook 5 minuten extra reistijd op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heiloo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. De buurtbussen in de regio rijden woensdag wel, ondanks de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vakbonden protesteren tegen miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid, waaronder de WW en WIA. Omdat de buurtbussen door vrijwilligers worden gereden, blijven de lijnen tussen Egmond en Kamperduin en tussen Heinlo en Egmond aan Zee volgens de dienstregeling rijden. Ook de lijndiensten van de Hugo Hopper in Dijkenwaard blijven rijden. Raadsleden in Dijkenwaard hebben vragen gesteld over de pilot met kabelgoten in de gemeente. Volgend jaar begint een pilot die het thuisladen van elektrische auto's met een kabelgoot moet onderzoeken. Maar in Castricum is zo'n proef net afgerond met positief resultaat. 4 partijen in de raad willen nu weten of het college ook naar de resultaten uit Castricum kijkt en wat de voortgang is van de pilot in Dijkenwaard. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tuinen, kwekerij en kunst zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september te bezoeken tijdens de Open Tuinenweekend van Top in de Kop. De tuin van Bas en Roos uit Egmond Binnen is ook te bewonderen bij het evenement.

0: Mobile Brooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letchert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Het is op enkele plekken druk in Noord-Holland. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen heb je 5 minuten extra reistijd. Ook op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam is het druk. Tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. Een kwartier vertraging. En tot de A27 Utrecht richting Almere doet er 10 minuten langer over tussen Bilthoven en Huizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
0: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

0: Silva Bampa. One Two Night in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio 80. We gaan er eentje doen. Ouderwets vanaf vernieuw. Je hebt gekozen voor Bob Marley en de Wailers. Hier zijn de Three Little Birds.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het weekend van 12 en 13 september zijn de landelijke open monumentendagen. Ook in de Egmonde. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma van de Open Monumentendagen 2026 biedt veel mogelijkheden om erop uit te gaan.

Zijn enige nummer 1 hit, hè? Rob de Nijs en Banger Hart hier bij Radio Tachten voor de Kust in Duinstreek. Boor hem eventjes. We gaan nu naar een mierzoete plaat, maar hij is zo leuk. Hij komt uit de jaren 70. Hij is van John Mathis samen met Denise Williams. It is too much, too little, too late. In de Good Afternoon Show op deze druilerige dinsdagmiddag bij Radio Tachten voor de Kust in Duinstreek.

gewoon zo'n leuke One Hit Wonder uit de jaren 70 van Leo en Amoureux Solitaire hier bij Radio 80. Om 3:30 in de Good Afternoon Show. We gaan nu luisteren naar Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. En we gaan ons opmaken voor het nieuws, de half uur break. En we zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. En we zijn tot 6 uur bij je om jouw werkdag prettig af te sluiten. Blijf dus lekker luisteren en tot zo.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment komt de spits verder op gang. Er staat 100 kilometer file in Noord-Holland. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging 10 minuten. Ook op de A4, maar dan richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar vrijgemaakt, maar reken op 15 minuten extra. Ook op de A9 is het druk richting Alkmaar vanuit Amstelveen. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot betekent dat voor het verkeer daar 20 minuten extra reistijd. Tot slot nog de A27, Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met de slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Delta-commissaris Kover Daes waarschuwt dat veel bollentelers in het hele land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zoutwater het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollensector zelf ziet nog kansen om zoetwater beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. De gemeente Castricum wacht nog steeds op een reactie van asielminister Bart van der Brink op een brief die maanden geleden is verstuurd. De brief is een reactie op de tik op de vingers die Castricum kreeg omdat er te weinig opvangplekken worden gerealiseerd. Het college laat het ministerie in een nieuwe brief weten dat het uitblijven van de reactie geen recht doet aan de inspanningen die Castricum heeft geleverd. Twee mannen die worden verdacht van het dodelijk geweld tegen de 52-jarige Brit Tommy Parker in Heerhugowaard zeggen dat ze uit noodweer handelden. Het Openbaar Ministerie vermoedt juist dat de drie mannen een afspraak hadden in het criminele circuit. De verdachten worden aangeklaagd voor moord of doodslag. Parker overleed door verbloeding na een hagelschot. De rechtbank beraadt zich of de twee verdachten hun rechtszaak in gevangenschap moeten afwachten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Let's go.

Canadese jonge dame, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, hier bij Radio 80. Om bijna 8 minuten over 5:30 op deze dinsdagmiddag. We gaan even een rustpuntje inlassen in de show. Gaan we doen met John Lee Hooker, samen met Carlos Santana. Hier is Blues is the Healer.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Met zijn verrekijker trok Constant Swinkels er al vroeg op uit. Nu, net gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en met plaats op de shortlist voor de Natuurboekenprijs, voorheen de Jan Wolkersprijs op zak, is het rivierengebied rond Nijmegen zijn terrein. In die stad is hij geboren, maar hij groeide op in Bergen.

wegzwijmelen met Tasti en Raf en Gente Di Mare hier bij Radio Tachten voor de Kust en Duinstreek. We gaan nu luisteren naar Bruno Mars. Dit is On My Soul in de Good Afternoon Show. En laat ons langzaam opmaken voor het nieuws van 5 uur. Dus zometeen hoor je Justin Timberlake met Take Back the Night. Tot straks, dan.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd drie keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw twee activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in Noord-Holland iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen en door ongelukken. Er staat nu 150 kilometer in totaal. Nou, een ongeluk is gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt in Nieuwemeer doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Twee rijstroken zijn er dicht. En er gebeurde ook nog een ander ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. De weg is daar weer vrijgemaakt. Dan de langste vertraging op dit moment in Noord-Holland. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot ben je 30 minuten langer onderweg. En ook op de A27 sta je in de file in de richting van Almere vanuit Utrecht. Doe je er tussen Beeldhoven en Huizen 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met

hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

prachtige plaat van Lange Frans met Thee Lau, die helaas niet meer onder ons is. En je hoorde Zing voor me om 11 minuten over 5 hier in de Good Afternoon Show. Op deze druilerige dinsdagmiddag. We gaan richting Zweden. We gaan richting Latricia McNeil.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het weekend van 12 en 13 september zijn de landelijke open monumentendagen. Ook in de Egmonden. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma van de Open Monumentendagen 2026 biedt veel mogelijkheden om erop uit te gaan.

jaren 80 met de band Ultra Fox. Dancing with Tears in My Eyes hier bij Radio 80. Om 9 minuten voor half 6 hier in de Good Afternoon Show. Tot aan 6 uur alleen maar prettige muziek om jouw dag prettig af te sluiten. Waarschijnlijk heb je een noeste werkdag achter de rug. En dan denk je bij jezelf even een rustpuntje in de show. Nou, dat kan ook hoor. Hier is Steady Swims en Guilty. Schenk ze dan even een kopje koffie in. En geniet van de plaat.

0: Show.
1: Tot zo.
0: Na de break en headlines.
2: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk in Noord-Holland. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude-Rijndijk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan het best de Via Wassenaar over de A44. Verder vertragingen gemeld op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. 30 minuten oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Tot slot de A27 Utrecht-Almere. Tussen Utrecht-Noord en Huizen rijdt het langzaam over 16 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het hertenkamp aan de Dreef in Herugewaard heeft nieuwe bewoners gekregen. Naast de vier herten wonen er sinds kort ook duizenden bijen in een bijenkast.

Het bestuur wil het hertenkamp daarmee meer betekenis geven voor de buurt en de natuur. Er is een overeenkomst gesloten met een imker die het bijenvolk de komende 5 jaar verzorgt. Het bestuur hoopt dat er uiteindelijk zelf eigen hertenkamp honing kan worden geoogst. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof, die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. De 24-jarige man uit Uithoorn is door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij deed zich in 2023 voor als een bankmedewerker en zo mensen geld afhandig maakte, onder andere in de regio Alkmaar. De rechtbank hekelde de georganiseerde en doortrapte wijze waarop misbruik werd gemaakt van het gewekte vertrouwen. De man moet bovendien ruim €36.400 schadevergoeding betalen. Natuurgebied Het Limmerdier bij Heilo wordt uitgebreid met 3,5 hectare grasland langs de A9. Landschap Noord-Holland kon het perceel aankopen, mede dankzij ruim €120.000 uit de nalatenschap van een natuurliefhebber met een sterke band met het gebied. Het grasland is zo groot als zo'n 5 voetbalvelden en ligt tussen de weilanden die al van Landschap Noord-Holland zijn. Daardoor kan het natuurgebied voortaan beter als één geheel worden beheerd.

Helaas zullen we het nooit leren, ben ik bang voor. De Jazzpolitie met een goede plaats. Ze zijn terug hier bij Radio 80. In de Good Afternoon Show om 6 minuten over 5:30. Alles 6 bedoel ik uiteraard. We zijn tot 6 uur bij je om jouw werkdag prettig af te sluiten. En dat doen we met mooie muziek, zoals deze van Robin Thicke. Here is Magic, blijf lekker luisteren.

Madonna, La Isla Bonita in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag hier bij Radio 80. Tot 6 uur zijn we bij je om jouw oren te verwennen met mooie muziek. Gaat ook voor de volgende. Hier is Carol G samen met Bruno Mars en Still.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.

Good Afternoon Show voor het perfecte einde van jouw middag. Allemaal.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk in Noord-Holland, maar we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Er is nog 660 kilometer file over. Op de A1 onder andere Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg rijdt het langzaam over 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verderweg de meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk loop je meer dan een uur vertraging op door een ongeluk. De rijstroken zijn dicht. In de richting van Den Haag kun je het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar sta je 25 minuten in de file tussen knooppunt Velzen en Akersloot. En tot slot de A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Eemnes doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
3: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
4: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
5: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op enkele plekken rijdt het nog langzaam in Noord-Holland. Onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook op de A4 is het nog druk. Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp-Zuid en Roelofarendsveen doe je er een kwartier langer over. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Warmond. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Leona Lewis en The Bleeding Love in de wereld die voor ons steekt op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Cameron Whitecamp en Madusa.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen. They're coming to take me away, haha. En fraaie items.
2: Huis, tuin en keukenfeitjes.
3: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
2: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
4: De Huis, Tuin en Keukenshow.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkt in een ziekenhuis en heeft inmiddels ontslag genomen. Een 39-jarige man uit Den Helder is veroordeeld tot een maand cel voor het aanranden van een andere man in de trein van Sloterdijk naar Alkmaar. De verdachte greep het kruis van het slachtoffer vast. Een getuige zag dit en waarschuwde samen met het slachtoffer de conducteur. De man werd daarna aangehouden en legde bij de politie een bekentenis af. Hij kwam niet naar de zitting bij de rechtbank, maar de rechter legde hem toch de geëiste celstraf op. Een automobilist is maandagmiddag op de Zevenhuizenlaan in Heiloo met flinke snelheid achterop een andere auto gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de voorste auto naar voren geduwd en kwam die half op de stoep tot stilstand. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. De politie heeft het rijbewijs van de achteropkomende bestuurder ingevorderd en onderzoekt de zaak nu. Noord-Hollandse melkveehouders kunnen meedoen aan een nieuw coachingstraject dat aansluit bij de afspraken die de provincie en landbouworganisaties hebben gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ze krijgen begeleiding bij het invullen van de zogeheten quickscan routekaart stikstof die inzicht geeft in de bedrijfsvoering en zichtbaar maakt waar mogelijkheden voor verdere verduurzaming liggen. De aanpak is vooral gericht op de praktijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Lionel Richie en Running with the Night. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In de wereld die verhoogd steekt op jouw dinsdagavond. Nu met Brooke Fraser. Dit is Something in the Water.

Amber. En Good To Be, alleen met zijn gitaartje, maar mooie muziek is het, laten we eerlijk zijn. We gaan terug naar de jaren 80. Eddie Grant schreef toen een nummer in het kader van de apartheid. Dit is Gimme Hope Joanna.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.

Jonas Blue, samen met Malief en Edge of Desire. Bedankt je voor het luisteren. Dit was De Wereld Die Verhulst Heet, de dinsdagavondeditie van 8 september 2026. Voor zometeen slaap lekker, morgen gezond weer op. En bedenk dan zitten we alweer op de woensdag op de helft van de week. Here is Cher en Believe.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
5: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
4: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
6: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
4: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 66-jarige arts uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker 4 Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer zou 3 jaar oud zijn. De arts werd in mei opgepakt na een melding over misbruik via een livestream. Volgens justitie had hij contact met mensen op de Filipijnen die kinderen beschikbaar stelden voor misbruik. De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. De arts werkt in een ziekenhuis en heeft inmiddels ontslag genomen. De 25-jarige Daniel B. uit Alkmaar moet bijna 4 maanden de cel in voor meerdere verkeersdelicten. De rechtbank straft hem daarmee zwaarder dan het OM 2 weken geleden had geëist. B. keek vorig jaar niet goed uit bij het oversteken van de Kennemerstraatweg. Een 77-jarige fietser uit Heiloo kwam ten val en overleed een dag later. De rechtbank rekent B. vooral aan dat hij de gewonde vrouw achterliet zonder hulp te bieden. Delta-commissaris Kover Daes waarschuwt dat veel bollentelers in het hele land over ongeveer 20 jaar moeten stoppen door verzilting. Door zeespiegelstijging en minder rivierwater dringt meer zoutwater het land binnen. Daar krijgen de bollentelers in de Duinstreek volgens hem veel last van. De bollen

De sector zelf ziet nog kansen om zoet water beter vast te houden. Dit najaar houdt de branchevereniging er een congres over. De 24-jarige man uit Uithoorn is door de rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij deed zich in 2023 voor als een bankmedewerker en zo mensen geld afhandig maakte, onder andere in de regio Alkmaar. De rechtbank hekelde de georganiseerde en doortrapte wijze waarop misbruik werd gemaakt van het gewekte vertrouwen. De man moet bovendien ruim €36.400 schadevergoeding betalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Het pak uit Tom Bos van de Trombose Stichting. Dag Tom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Trombose Stichting, hoe lang bestaan jullie al?
1: Als stichting bestaan we al bijna 20 jaar. Dat is al een hele tijd.
0: Ja, en wat was ooit de aanleiding om stichting te starten?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk dat we zeiden dat trombose een van de belangrijkste doodsoorzaken is. 1 op de 4 mensen in Nederland komt direct of indirect te overlijden als gevolg van een trombose en daar gedaan worden. En daarom is besloten een stichting op te richten die het een doel stelt om geld op te halen om zowel de inschatting te financieren naar trombose als ook om voorlichting te geven aan het grote publiek.
0: Ja, dus dat is jullie doelstelling ook eigenlijk, kennis geven van trombose en wat het eigenlijk is.
1: Klopt.
0: Ja, kan je ons kort vertellen wat het precies is? Hè?
1: Ja, heel kort gezegd, sluit bij een trombose goed prop een bloedvat af. En dat kan gevaarlijke gevolgen hebben. Moet je bijvoorbeeld denken aan een, dat kennen veel mensen misschien nog wel, maar bijvoorbeeld een longembolie. Of een hart- of een herseninfarct of een vorm van trombose. Nou, en dat zijn natuurlijk levensgevaarlijke aandoeningen.
0: Ja. En sinds kort is er een lancering geweest voor een veilig vliegkaart, hè?
1: Ja, de vliegveiligheidskaart.
0: Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, op dit moment staat natuurlijk de vakantieperiode die staat weer voor de deur. En dat betekent ook dat veel mensen weer in het vliegtuig zullen stappen. En we denken dat het daarom op dit moment een goed moment is om mensen te waarschuwen dat als ze een lange vlucht maken, dat wil zeggen een vliegreis langer dan 4 uur, dat ze dan een verhoogd risico lopen op trombose. Maar we willen hen ook direct helpen, die zijn kleine. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben de zogenaamde vliegveiligheidskaart te introduceren. En dat is eigenlijk een uitklapbaar kaartje. Het is zo groot als een betaalpas. Met informatie en tips over trombose en ook oefeningen die passagiers kunnen doen om trombose door een lange vliegreis te voorkomen.
0: Oké, dus onderweg kan je het ook doen?
1: Ja, zeker. Dat is juist de bedoeling. Want op die kaart, als je in een vliegtuig zit, daar staan onder andere oefeningen op die je kunt doen om te zorgen dat je het risico op trombose verlaagt.
0: Ja, helemaal uitsluiten kan natuurlijk niet, maar wel het lichter maken, zeg maar.
1: Je kunt er echt wat aan doen. En inderdaad, trombose is nooit voor de volle 100% te voorkomen. Maar je kunt er echt heel veel aan doen om te zorgen dat je het niet krijgt. Althans, dat de kans veel kleiner wordt dat je het krijgt.
0: Ja, want ongeveer langer dan 4 uur, dan wordt het al lastig, denk ik. Hè? Dan is de kans groter. Als je langer dan 4 uur stil zit.
1: Ja, vanaf ongeveer 4 uur. Dat heeft onderzoek heeft dat aangetoond. Ja, waardoor komt dat? Waardoor neemt dan dat risico nog extra toe als je dus lang vliegt? Dat heeft enerzijds te maken, de belangrijkste reden is dat je vaak een beetje opgepropt in een vliegtuig zit. Je beweegt of nauwelijks. Vaten kunnen worden afgesneld, met name in je benen. En een andere factor is, dat doet de lage luchtdruk in de vliegtuiggebieden, het bloed eerder kan gaan stollen. Nou, die twee factoren zorgen ervoor dat het risico toeneemt.
0: Ja, en adviseren jullie ook steunkousen, stuwkousen?
1: Nou, daar lopen de meningen eerlijk gezegd over uiteen. Het is zo, sommige mensen die doen dat, die hebben bijvoorbeeld eerder een trombose gehad en die worden geadviseerd door hun arts om een steunkous te dragen. Nou, die moeten dat ook vooral blijven doen. Je hebt ook een ander soort steunkous die je inderdaad kunt gebruiken, bijvoorbeeld in het vliegtuig. De meningen lopen een beetje uiteen of dat heel veel nut heeft of niet. Je moet namelijk, als je dit doet, moet je ervoor zorgen dat ze echt goed passen. En dat moet je echt goed laten opmeten, want op het moment dat zo'n kous te klein en te strak zit, ja, dan knijpt het je bloedvaten af.
0: Ja.
1: En heeft het een averechts effect. En zitten ze te los, ja, dan werkt het niet.
0: Nee. Dus goed laten opmeten in ieder geval door een expert.
1: Die moet je dan in ieder geval goed laten opmeten. Maar als je verder geen reden hebt te onderstellen dat je dat er geen andere factoren zijn die kunnen leiden tot een verhoogd risico op trombose. Dus als je zorgt dat je voldoende beweegt en dat je die oefeningen doet en dat je ook geen alcohol drinkt, maar bijvoorbeeld wel heel veel water. Als je nou ervoor zorgt dat je geen strakke, knellende kleding draagt, maar gewoon loszittende kleding, zodat je vrijer kunt bewegen, ja, dan is het eigenlijk niet echt nodig.
0: Nee. En de kaart is er nu, dus mochten we mee willen op vakantie, waar is je verkrijgbaar? Kunnen we hem bestellen?
1: Ja, die kan, de vliegveiligheidskaart kan gratis besteld worden op trombosestichting.nl/vliegveilig. En als mensen daar hun gegevens achterlaten, dan sturen we zo snel mogelijk het kaartje op.
0: Oké. Tom Bos, hartelijk dank voor de tijd en toelichting.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Oké. Dag.

0: voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.